0: graag betrokken bij ons hulpprojekte. Gaan bezoek gerust ons Jouwstasie Hulp Facebookblad en gaan kijken hoe jij een verschil kan maken in anderse levens. Voor enige skenkings of bijdrage, contact Debbie gerust op jouwstasie@hulp.net of bezoek ons webtuiste bij www.jouwstasie.net. Jij kan een verschil maken. Kom ons helpen om ander te helpen. Jouwstasie Hulp.
1: Hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads, Q4 in Label weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Label weg stik lang, hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.
2: Sachter, daar lig een dief.
3: Kom en pak het hoef, wari, hoef, binnen aan my hoef, gee my bekie.
4: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Jimmy's Steakhouse sauce is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerust by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's producte. So makkelijk soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
1: Do you know what listeners like about our station? It's everything.
2: I like everything.
1: And music only.

0: voor zijn geld is verloren.
1: Elke zaterdag aantrek ons die daarschoenen aan op Sokkietijd tussen 8 en 12. Maak zeker, jy mis nie uit nie.
2: Ladies and gentlemen, please welcome

0: speel jouw statie.
1: Spreek Engels, spreek Afrikaans, ons doen dit in jouw taal.
0: In jouw taal.
1: Jouw statie.
2: Jouw statie.
1: Tijd voor nummer 26. Elke Saterdag 9 tot 12, 40 van die grootste treffers. Jouw statie, top 40.

Ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

verbeterd van op plek nummer 5 tot een positie nummer 3. Prop die job moet lopen. In plek geval vanaf nummer 1 tot in plek nummer 2. Ons nieuwe nummer 1 in die week. Bye bye geluk aan Appel. Genade water. Hij heeft met 3 plekken verbeterd. Hij is natuurlijk ons niet nummer 1. Zo weer eens aan jou Appel. Bye bye bye geluk met jouw nummer 1 plek op die Focus Logic top 20. Kom eens geven om een goede aan het lap.

Ons aardige goeienavond bij Harties FM. Welkom ook als je ingeschakeld is op de zenders van jouw statie. En ons gaan ook voor jou lekker boerenmuziek geven tot 6 uur vanavond. En daarna natuurlijk Volume Winkel Samadijn. Omdat ons gaan meer muziek brengen vanavond als gezels. Want ons gaan ook voor jou die rugby dop hou. Het is een 5:30. Want laat het beginnen, 6:20. Je kan tot en met wanneer die laatste fluitjie blaas. Maar ons gaan heerlijke muziek maken vanavond. Een beetje later kan je boodschappen sturen. Eerst een beetje later, alsjeblieft. Hoef mij niet zo'n beetje vast wat dit dan betreft. Maar van nou aan is het lekker boerenmuziek. Tot zo'n 6:00 vanavond. Ononderbroken vanavond. Het is een speellijst wat ik gekregen heb van Roan Tollish. Roan Tollish, ook bekend als zijn bijnaam is Zippo. Zippo, dat is een Roan. Het voor ons gesigned speel voor ons luisteraars. Een lekker samenstelling van muziek. Hij heeft voor mij een lekker speellijst gestuurd. Lekker vet in. En ons gaan ononderbroken naar omluister voor nu. Zo blij gerust ingeskakeld. Die muziek van Roan Tollish en vanavond zijn boerenopskop hier op jou. Gunsteling Radio. Geniet dan.

Van Hartebeespoortdam tot Hartenbos. Van Kroeman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

0: dat was dan van Hans Eetgehalve of een variatie van Hans Eetgehalve van Boeren op Schop. Alipad tot en met net zo voor zesde kant. En onze dit voor een lekker boerenmuziek speel ons dit vroeger naar speellijs geluisterd. En dat was gevindig of ik daar die speellijs weer kan krijgen. En wie het daar die speellijs voor gestuurd. Dat maakt niet echt de zaak niet. Roan, daar zei Roan, dank je voor jou speellijs. Ik waardeer het. En van Hans Boeren op Schop. En kom ons praat met jullie rugby. Maar ik denk, kom ons speel eens die klingel van Willem Winkel. Want dit is die programma wat net hierna volg. Blij en geskakel.
1: Jou weeklikse motorinligting inspuiting. Inrad, voertuignuus, speciale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdag aand is het 5 en 6. Met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group. Rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Goedenavond, bij welkom bij Harties FM. Hier was dingen anders doen. Ook luisteraars van jouw statie wat samenkeer. Goedenavond. Vanavond het programma weer eens meer muziek als gezels. Boodschappen is steeds welkom. Liedje verzoeken is steeds welkom. Ons zijn het wel van jou uit. Maar ja, ons hou die rugby voor jou dop. En zal voor jou ook natuurlijk weldra die telling doorgeven. En wat aan de gang is met die rugby. Tans, die wedstrijd is in die 22e minuut. En daar is die telling nou Zuid-Afrika 14, Wallis geen punten nie. So, baie goed Zuid-Afrika wat goed weggespring het hier. En het lyk my hier is hulle weer in die kwartgebied van Wallis met 'n scrum.

grootste volumewinkel Summerdine. Maar je boodschappen, en natuurlijk, jullie liedje verzoeken is steeds welkom op 061-511-2602. Kom ons beginnen met vanavond volumewinkel Summerdine.

Paul Zadelijk, een goede naam. Je zijn dus Karel Barty, ZFM. En dus 18 minuten bijkans, 19 minuten na 6. Volume van Kool Samadijn. Die programma waar je gewoonlijk die spelers bepaalt. Neer, jouw liedje verzoeken voor ons te stuur. Vanavond weer dus zaterdagavond meer muziek als gezels. Daar is een bepaalde rugbywedstrijd. Zuid-Afrika tegen Wallis. Allemaal wat daar die wedstrijd dophou. Zo ja, ik geef je die kans en die gelegenheid om wel ook rugby te kijken. Maar je is welkom om tussendoor muziek aan te vragen. Die telling is steeds diezelfde. Zuid-Afrika 14, Wallis 0. En ons is nu die 37e minuut van die wedstrijd. Is die boodschapje van Lindy Boot daar van Ramsgate Wereld. Goedenavond, Hein. Dit is een speciale boodschap voor Adrian. Het is nou een man natuurlijk. Adrian voor zijn omgee, liefde en ondersteuning die afgelopen week. Hein, hij verdient een medaille. Ik denk, ik stem samen met jou daar, Lindy. Dan kan je dalk alsjeblieft Pussycats I'll Be Your Woman speel. Inderdaad, hier is speciaal voor jou, Adrian, met liefde van Lindy, I'll Be Your Woman van Pussycat.

Ja, ons is terug hier zo. Het is volume bakkels allemaal online. Dank je voor allemaal lekkere gezels. Hier van die lijnen af. Altijd wat ze hulle kampen bekie en hulle kreeg warm. Terwijl hulle die rugby kijkt. Maar sy en Peter zo een keer geleden hulle commentaar afgeskakel. Hulle luister naar Hartiesheim terwijl hulle die rugby kijkt. Dit is nou 26 voor Zuid-Afrika. Geen punten voor Wallis nie. Die wedstrijd is in die 42ste minuut. So, die tweede helft is reeds in die gang. En daar is het nou. Zuid-Afrika, geen weer die telling vir jou 26 voor Zuid-Afrika. Geen punten voor Wallis nie. In die 42ste minuut van die wedstrijd. Oh, baie groete wat hier gestuur word. Op WhatsApp kreeg ik een boodskapje van Anna af daar. En Kruifert in Kaapstad stuur baie groete en liefde vir Alta en vir Piet. Oh, dat is een lekker Alta is hele keer daar in Marrakele se wereld. Nou, Marrakele is blijkbaar 12 kilometer buitenkant Tabazimbi. Dat is warm wereld daar altijd. Dit is warm wereld. Niet doen, Alta, jullie moeten het geniet en ja, spandeer die tykie op die rechte manier. Geniet het met andere woorden. Laat niks jullie aanjagen. Nee. Geniet die rugby. Lijkt wie hier ook van Zuid-Afrika in die sakkie gaan wees. Lijkt dit voor mij, 26 van Zuid-Afrika, nog geen punten van Wallis nie. Kom ons, gaan aan met die muziek. The Delians met Bring On Back The Good Times.

Hartebees Poortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

0: Lieve Wokkels online hier op Johannes de Radio. Dat is zaterdagavond, die 18 juli. En ja, dat is voor Lieve Wokkels online. En ons houdt die rugby op. Nou, Zuid-Afrika, als je wil weten wat aangaan, 26 voor Zuid-Afrika nog steeds geen punten voor Wallis niet. En ons is reeds hier in die 54ste minuut van die wedstrijd, hè? Was het die 55ste minuut? Die 55ste minuut van die wedstrijd. Zuid-Afrika 26, Wallis 0. Ja, altijd wat voor mij zin houdt, lekker koude haal wel eens. En natuurlijk, net gevonden weer Marakele. Dat is wel altijd gezegd, dat hulle kuier. Marakele, dat is daar net buitenkant Tabazimbi. Lekker muziek steeds op pad om jouw gezelschap te houden. Wil jij die rugby gade slaan of zakelijk? Zaterdagavond 18 juli. Hier is jenekie van Leani Meij, dus aan niets die jenekie chillpil. En daarna luister ons naar Nicholas Lou en Pieter Prys met Feit soos 'n koei.
1: Ek is Liesel van Brandes van Kreeusdorp en ek luister harties FM, want hier doen hulle dinge anders.

24 uur naar beneden. Nou, zien we hier op volume van Gozo Modijn. Daar zijn je in. Die wedstrijd wat vorm aan hem thans. Kon ik even naar het VOC. Dat die wedstrijd Bokke ten Wallis. Als het langs 2 minuten uur. Nou, 2 minuten uur. 2 minuten uur van die wedstrijd. Ja, zo 2 minuten uur van die wedstrijd. Bikkie minder is 2 minuten. Is het Afrika 36. En Wallis geen punten nie. Hier is nou een lijn staan voor Zuid-Afrika. Hier nader aan die doellijn van Wallis. So ja, dat nog punten op pad voor die eindvlekje blaas. 36 voor Zuid-Afrika, geen punten voor Wallis. Hier is Billy Idol met Money, Money.

0: Ja, zo komen we ons dan aan het einde van vanavondse programma. Volume van Kostamadijn, weer eens meer muziek als gezels. Maar dank je ook voor die wat wel boodschappies en muziekverzoeken gestuurd het. En bij geluk in die bokken, 43-0. Daar die overwinning over Wallis, wat lang zal blij. Dank je voor je saamkeer. Samen met ons die rugby geniet. Ik gezels weer met jou maandag. Middag, dan is het weer aan douw tussen 4 en 7. Huiswaarts Amadijn, hier komende maandag. Ik hoop je gaan een heerlijke naweek, een fantastische zondagmorgen. En een heerlijke nacht is voor jou vanavond. En mag het bij jou net goed gaan? Hou die blinkkant boe. Ik ga net zo na die volgende handelsbreek. Net nadat ons gegroet het, gaan ons uitspeel met Robbie Wessels. Hou die Springbok Mighty High. En met dit gaan ik jou groet tot met volgende week en maandagmiddag om 4 uur. En ook morgenochtend die eredienst vanuit die Doxa Deo Wrestler gemeente om 7:45 op jou gunsteling radio. Van die kant af groet ik jou tot morgen. Ja, tot maandag. Excuse toch, tot maandag. Mooi blij en bye bye.
1: Yes, people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
2: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kroeman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

0: hier op my stoep raak dinge pere plaas. Die honde wat huil, die concertina wat raas. Ah, sy.
1: Hey, Rikkie, dat is lekker dinge

Heimbrieke. Net die grootste vastdanstreffers op jouw gunstelingstatie. Je luistert naar Sokkie. Tijd.

aan die orde van die braaitang zweer ek getrou om my broer se glasie altyd vol te hou. In my een hand 'n doppie en in die ander een is ys. My lapa is jou lapa, kom maak jou thuis. Welkom by my woonwa, my naweek paleis.

De eerste keer toen ik jou zien, heeft ik al mijn drama vergeerd. Jij weet niet.

0: geen brieken.
1: Net die grootste vastdanstreffers op jouw gunstelingstatie.
0: Je luistert naar Sokkie. Tijd.

0: Geen brieken, niet.
1: Net die grootste vastdanstreffers op jouw gunstelingstatie.
0: Je luistert naar Sokkie.

willen hijjack Buddy Mall. Ek parkeer op my favorite parkplek, lig my hemp op om te kyk na my sixpack. My meisie en my pelle noem my Raymac, maar ek is Raymond.

Dat gesmieden is gestallen op mijn voorkop in een grol. Na mijn meisje laat ze lichten naar mijn hartklop van die jol. En anders krijg toen daar iemand die me ziet stop. Met zijn leerbroek en zijn bikje en zijn hoed op. Zijn meisje en zijn pellen noemen Bebop, maar hij is Bobby. Bobby Janski.

Ray en Bobby staan in chat bij die abdicie. Dat is vol. Je gebruikt mijn moes en Franny als permissie. En je stapt mij ook een senior als kiesie. Ik daag je uit de limbo-competitie. Bobby Jansky. Tien McNally.

perfect. My type lief, my type lekker. Ek weet ek is soms bietjie stijf as ons dans, stijf in die onderlijf.

geen brieken. Net die grootste vastdanstreffers op jouw gunstelingstatie. Je luistert naar Sokkie.

0: Hierby Automotive Dynamics herbou ons enige engine, vragmotors, grondverskuiving machine, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Hierdie is jou stasie.

0: yo, Stassi.
1: Sachter, dorlige duf, duf, duf, duf.
2: En my pocket, doof, doof, body, body, doof, doof, binnen aan my hoof, doof, geen my bikkie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou Stassi. Jou Stassi. Jou Stassi. Jou Stassi.